iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Nederlandse en Belgische countrysterren. Stralen bij Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door

Vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL 43 INGB 000 45 470 91. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: If you have a song within you, trying hard to reach a day.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: Hi, this is Rachel Reese.
14: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
13: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

always rhymes to be making when you're a dream chaser like me.

Hallo luisteraars, welkom bij Greener Country met 2 uur goede recente opname in variatie binnen onze brede grenzen. Willie Nelson, een gigant die ook geen grenzen kent, hij maakte dit jaar weer een nieuw album, daarvan de titelsong Dream Chaser. Katie Stommel, zingen de cowboys kletsen niet, wij kiezen Now That I'm Gone Too. David Messi verrast ons met early cuts, swings and misses, hittens.

You Don't Knock, een song die de ziel raakt. Darren en Brooke Eldridge. Tel mee, de band stond in juli op het Rotterdam Bluegrass Festival. Magic Etchient is de titelsong van een nieuw album. Een waarheid van de Montvales, World of Trouble.

A Drunken Ritter, omlijst met cello's en violen, David Messi. Early Cuts is onze week-cd. Wonder What I'm Gonna Do, dat vindt Willie Nelson. Hier is Jo Mullens met de Radio Ramblers, The End of the Line.

Labor Day, dag van de arbeid in Amerika op de eerste maandag in september. Dat was David Massey. Joan Newbury en April Verge vonden elkaar in de studio. Blessing on the Wing is hun diervriendelijk album, Tune My Heart. Maar eerst Katie Stoffel, 'Tis Crazy Life.

Family Tree, Delamay. De rest van dit uur is voor de vogels. Bluebirds are singing for me, Joe Mullins en Radio Ramblers. Blessing on the Wing en Robin on the Wagon Wheel van Newbury & Verge.

De Andy Miller Band, we horen hen voor het eerst. Port of Indiana. Straks het traditionele paar Darren en Brooke Eldridge. I'm gonna up when we stars down. The Little Bird is van Delamay.

You're all that I need, Katie Stommel. Willie Nelson ziet zijn leven terug in foto's. Developing my pictures. Met Darren en Brooke Eldridge worden herinneringen gedeeld met Sonja en Becky Isaacs. When we're gone, long gone. Hebben wij echt luisteraars? Laat het eens weten. Jannie@countrygz.nl.

Susie Come Home, een emotioneel verhaal van David Massey. Take All Kinds van Della May. Dit is nog steeds Corina's Country. Well,

Easter Bluebird, natuur en muziek samen, ook bij de Montales. John Reisman en Jaybird sluiten ons programma af met Walk With Me en The Crow in the Gate. Dit was Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week kijken we weer omhoog, genieten we van maanlicht en romantiek.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Katwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kickin'.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland dat de volledige zendtijd besteedt uit country muziek uit Nederland en België. En we openen met Frankie Goldrings en zijn Pen of Tomorrow. Door met Ines Schonkeren, ik dans voor jou.

Barely Made It Home van Mike Blom stelde voor Elizabeth Gray en Echoes of Paradise. En Kirsten Alting met Ain't the Cheating Kind. Gaan we naar Lindsay, Lisa Delbo en Sasha. Dat

De Brighter Days van Jara Beeks, daarvoor Ann Christie en The Rose en Robert Westheim met zijn Life's a Beach. Hillsong South en Sea of Heartbreak.

Hagen met zijn Simple Man, daarvoor Lana G en Den Still Dawn en Lieselotte van Doren met Country Soul. Het eerste uur schiet alweer op, maar hier is Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More.

Littlefin met Laura en daarvoor Bandit met Rollercoaster brengt ons naar het einde van het eerste uur van deze aflevering van Country Geeking. Dadelijk ben ik weer terug en we openen met Koen Vaal en zijn Sterry on the Gun. Alle reden dus om te blijven luisteren. Heel graag. Wat mij betreft, tot zo.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
3: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd. We openen met Koen Gaal en zijn Steady on the Gun. Door met Inago en Creed Riddens en Goodbye.

Brothers of the Highway van de Rambling Boots, daarvoor Benny Jonik en Howling at the Moon en de nieuwe zinger van Tamara en Tom, Dust in de Smitsen. Gaan we naar de Marshall, What Makes the World Go Round.

Zombie Me van Rien van Boven de Hoorn. René Vroeg met een hele oude opname, namelijk Let's Think About Living. En John en Nienke met The History of My Heart. Guido Belcanto heeft het nog steeds over Pearly Spencer.

Julie Lina en You Should Know en zo even Benoos en de echte man zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga eens naar k-rp.nl voor alle informatie. Volgende week ben ik er weer en we gaan eruit met In the Pouring Rain van Han van Eyck. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Dag allemaal.

Nou, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek bij, met Harry Ettema. En we hebben deze keer het eerste uur een special van Lynn Anderson. En Lynn Renee Anderson is geboren op 26 september 1947 en overleden op 30 juli 2015. En Lynn was een Amerikaanse countryzangeres en televisiepersoonlijkheid. Haar crossoverhit Rose Garden was een nummer 1 hit internationaal. En ze bracht ook nog 5 nummer 1 hits en 18 top 10 singles in de kaart. We gaan naar Right, Right, Right.

Ja, Lynn Anderson wordt beschouwd als een van de belangrijkste artiesten van de countrymuziek. En geboren in Grand Forks, Noord-Dakota, Amerika, werd ze in Californië opgevoed door haar moeder, Liz Anderson, die ook countrymuziekartiest was. En dochter Lynn tekende een platencontract in 66 nadat ze werd gehoord zingend samen met haar moeder bij een industriële functie. We gaan naar, even kijken, No Another Time.

In 67 had ze haar eerste top 10 hit met de single If I Kiss You, Will You Go Away. En kort daarna sloot Andersen zich aan bij de cast van het Lawrence Walk Show, waar ze wekelijks countrymuziek uitvoeren voor een nationaal publiek. We gaan naar Our House Is Not a Home. Ja, daar gaan we naartoe.

In 1970 tekende Anderson een contract waar ze werd geproduceerd door haar eerste echtgenoot, Glenn Sutton. En ze had haar grootste commerciële succes met Rose Garden. Een nummer bereikte posities op de Billboard Country Pop of vaste hedendaagse hitlijsten. En nummer 1 positie. Ja. Ook, ook in andere landen kwam ze daar. We gaan naar, even kijken, I've Been Everywhere.

Gedurende het decennium had Anderson ook nummer 1 hits met You're My Man, How Can I Unlove You, Keep Me In Mind en What A Man My Man Is. En ze werd ook een televisiepersoonlijkheid met optredens in The Tonight Show, specials met Bob Hope en Dean Martin en een eigen primetime special. We gaan naar Rose Garden.

Ja, Lynn René Anderson werd geboren in Grand Forks, Noord-Dakota, op 26 september 1947. En haar ouders waren Casey en Liz Anderson. Haar grootouders waren Scandinavische emigranten die een zadelclub in Noord-Dakota oprichten. En volgens Anderson kon ze paardrijden voordat ze kon lopen. Terwijl ze nog een jong kind was, verhuisde het gezin naar een onderverdeling in Fair Oaks, Californië. We gaan naar Liz toe, a country song.

In 1967 kwam Andersons carrière verder in de stroomversnelling toen ze werd gecast op de Laurens Welk Show. Welks zoon, Larry Welk, ontdekte de schoonheid van Liz Anderson en werd daardoor dus aangetrokken. En Larry's interesse trok Laurens Week om auditie te doen, uiteindelijk haar te casten. We gaan naar Top of the World.

Liz zei, ik werd gezien als een kind uit Californië en in de weekshow. Geen echte country-artiest, verklaren ze. En ze kozen voor om meer traditionele materiaal op te nemen. Dat zou helpen associëren met de countrymuziek van Nashville. En onder deze nummers was een cover van Osborne Brothers, Rock It Up. We gaan naar What A Man My Mind Is.

Ja, ze bleven aan muziek door nummers van verschillende stijlen op te nemen. In 1972 nam Anderson Johnny Ray's pophit Cry op, die een top 5 country hit werd voor Anderson. En ze bereikte ook de top 5 met versie van Loggins & Machinas Listen naar een country song. En You Shout's Fool Me. En ze coverde vervolgens de Carpenters Top of the World na het horen op het album uit 1972. We gaan You Can't Lose What You Never Had.

Anderson verhuisde met haar tweede man naar Louisiana en voerde een gezin op. Met uitzondering van een album van re-opnames nam ze bijna 3 jaar niet op. In 1982 scheidde Anderson en Harold Stream. Ze keerden hetzelfde jaar terug naar Nashville en begon samen te werken met voormalig Bunny Garner. En in 1983 hielp Garner haar bij het veiligstellen van een nieuw platencontract. We gaan even kijken, we gaan naar Rodeo Cowboy.

In 1983 bracht ze haar 29e studioalbum uit. En dat heette Back. Schrijvers Maria A. Buffak en Robert K. Oerman noemden de muziek van het album emotioneel en gekneusd. En dat is wat ik op dat moment voelde, herinnerde Anderson zich van de materiaalkeuze van het album. We gaan naar even kijken. Sweet Talking Man. Nee. Ja, Sweet Talking Man gaan we naartoe.

In 1988 werd de cover van The Drifters Under the Boardwalk haar hoogste single in 5 jaar. Met een piek op nummer 24 en haar 30ste studioalbum What She Does Best werd uitgegeven in 88. En het titelnummer van de plaat werd ook als single voortgebracht en werd in 88 een kleine hit. En de derde en laatste single van haar album How Many Hearts was Anderson's laatste hit. Verschijning in haar carrière. We gaan naar Rising About It All.

In 1982 bracht ze het studioalbum Cowboys Sweetheart uit. En het project was western thema en omvatte samenwerking met Emmylou Harris en Marty Stewart. Anderson heeft nooit beter of meer verleidelijk geklonken dan in deze collectie gebouwd rond een western, merkte de staf schrijvers op. We gaan naar Isn't It Always Love?

In juni 2005 werd Andersons 34e studioalbum The Bluegrass Sessions uitgegeven. Het album was een verzameling van Andersons voormalige hits opgenomen in een bluegrass-stijl. En de tracklisting bevatte hits zoals Rose Garden, You're My Man en Rocky Top. Even kijken, ondanks de kritische reactie werd de Bluegrass Sessions genomineerd door Grammy Award en voor Best Bluegrass Album. We gaan naar You Can Lose What You Never Had.

In 2006 bracht ze haar 35e studioalbum Galgirl uit. Het album was een verzameling westerse nummers die met haar moeder zijn geschreven of meegeschreven. En het project werd uitgebracht op het label van haar moeder. Een soortgelijk project werd uitgegeven in 2010 met de titel Galgirl 2 op hetzelfde label. En volgens Anderson waren haar redenen voor het uitbrengen van beide westerse albums om het genre op een verfijnde manier te presenteren voor mensen die de muziek niet kenden. We gaan naar What I Learned From Loving You.

In juni 2015 bracht Anderson haar laatste studioalbum Bridges uit. Het album was een verzameling gospelmateriaal met samenwerking met de Martins en de Okeritz Boys.

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek. En we waren bezig met een special van Lynn Anderson. We hadden nog één nummer te goed. Naast haar muziekcarrière was Anderson ook een fanatieke ruiter en professioneel paardenracer. Terwijl ze paardensport credits had voordat ze haar eerste opnamecontract ondertekende. In de loop van haar leven had Anderson 16 nationale kampioenschappen, 8 wereldkampioenschappen en enkele beroemdheidskampioenschappen gewonnen. We gaan als laatste nummer van haar draaien, Full Moon in Baghdad.

Ja, dat was de special van Lynn Anderson van deze week. En ja, volgende week hebben we een nieuwe special. En ik weet zo niet welke dat is, maar dat zoek ik thuis wel uit. Volgens mij is dat ook al klaar, maar goed. We gaan nu de rest van de tijd even bezighouden met geen Engelse country. Wat we nu gaan draaien is, beginnen met een IJslands nummer. Galway Girl is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle en opgenomen met de Ierse muzikante Sharon Shannon. En dat stond op Earls album Transcendental Blues uit 2000. Nou, het wordt in dit geval uitgevoerd door Ravnar uit IJsland. Alleen, ja, ik waag me niet aan de titel.

Crying Time is een nummer uit 1964 en geschreven en oorspronkelijk opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Buck Owens. Het werd succesvoller in de versie opgenomen door de Amerikaanse zanger, songwriter en pianist Ray Charles, die in 1967 twee Grammy Awards won. We gaan naar Karel Gott en Nada Urbankova met Yes, Shem na Sveta Red.

En Devil Woman is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Marty Robbins. En dat werd uitgebracht in juni 1962 als de eerste single en titelnummer van het album Devil Woman. Maar het werd ook opgenomen in het Chinees door de Singapoerse vrouwelijke artiesten Chong Xie Fang.

We zijn erachter. No One Needs to Know. Dat is het origineel van Shania Twain van dit nummer. We gaan naar All You Ever Do Is Bring Me Down. Een nummer geschreven door Roll Malo en Al Anderson. En opgenomen door de Amerikaanse countrygroep The Mavericks met accordeonist Flaco Jimenez. Het werd in januari 1996 uitgebracht als de tweede single van het album Music for All Occasions uit 1995. We gaan hem in de Groningse uitvoering doen met Tequila, Best Fort.

Ja, we gaan naar Duitsland, naar Truckstop. En de enige van de originele bezetting die er over is van Truckstop is de drummer. We gaan naar Wenn es Nacht wird in Old Tucson.

Ruska Paranja is een Russisch volksnummer dat behoort tot het genre van ronde dansnummers uit de Zuid-Russische folklore traditie. En in de 1993 voerde Russische groep Kukarusa Paruska Paranja in een countrystijl uit op het American Folk Music Festival in Nashville.

For a Reason I've Forgotten is geschreven door Jamie O'Hara. En dat staat op zijn album Rise Above It, uitgebracht op 15 februari 1994. Maar het is als eerste uitgebracht door Trista Yearwood in 1992. En in 2005 bracht Steinar Engelbrektsson het, de Noorse tekst. Nee, zeg ik even. Die bracht het. En de Noorse tekst was geschreven door Roger Haugen. Pa Grun F. Bagateller.

Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose is een nummer geschreven door Kostas en Waylon Patton en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Dwight Yoakam. Het werd in september 1990 uitgebracht als de eerste single van zijn album If There Was A Way. We gaan hem horen in de uitvoering van Coyote Country Music en dan is het En La Barra.

Poncho and Lefty is een nummer geschreven door de Amerikaanse countryzanger en songwriter Thomas Van Zandt. Het is misschien wel zijn bekendste nummer. Van Zandt nam zijn originele versie van het nummer op voor zijn album The Late Great Thomas Van Zandt in 1972. We gaan nu de uitvoering horen van Zanne, Belgische zangeres. Rijssel Roosendaal heet het dan.

Mississippi is de nummer van de Nederlandse country-popband Pussycat. En het is geschreven door Werner Teunissen. En Mississippi was de eerste nummer 1 hit van de groep in hun thuisland. En tevens hun enige nummer 1 hit in de meeste landen wereldwijd. We gaan hem horen in de Duitse uitvoering van Pussycat. En we gaan ook gelijk afsluiten. Dus zou zeggen tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: bands dat me verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsen.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

in wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Howdy country fans, this is Jeremy Stedding from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

save you, for he gave his only begotten

bomen, bloemen, vogels en andere dieren, tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045 470 91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.